Kom je van de vrienden, kom je van de zin. Zeig het zien of je moet in, zin uit dat het rechter. Zij la porta fresca, fresca, bravo, mata la cueca. Kwan je zin, ik ben ook het aan je boek, het aan je zin. Bye-bye.